U hoort Klostertaler, die kleine knijper. Zat heb je een oké den goele vluur.